0: Zondag op het NOC FM, 100 MHz.
1: Nu moet je lessen met jullie maar zagen.
2: Zie ze maar gewoon met jullie proling in Luane, die in mijn merzok. Nu je sloni, ze gaan niet laat taxen naar sloni. Uitlook goed kolen, ik onnoe kutlu, zie ze maar niet kies en het in de rakpok. En nu ga ik je seks, ik kon ze momenten, ik kan niet zitten aan het zoeken, zoals ik dat zag.
1: Wer oezekten van Nuuk?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.